0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goedemorgen. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,5. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Stijn en Anke.
1: Ja, en we hebben nieuws van een van onze grootste filmsterren uit ons land. Maar het heeft weinig met cinema te maken.
2: Acteur Matthias Schoenaerts riskeert een celstraf van zeker 18 maanden en 14 maanden rijverbod. Omdat hij verschillende keren zonder rijbewijs is betrapt en ook een speeksel- en alcoholtest had geweigerd. En daar kon het Openbaar Ministerie niet om lachen. Een aangeslagen Schoenaerts stond vanmorgen zelf voor de rechter.
3: Ja, een ezel kan zich 1, 2, 3 of 3 miljoen keer tegen dezelfde steen stoten. En het is zo een verhaal. Hè. Ik heb het nu helemaal gevolgd. Het is begonnen ergens in 2024. Dan had hem al zo... Welle, hij had geen rijbewijs. Hij is toch gaan beginnen rijden. We weten allemaal. Ja, dat houdt risico's in. Als je dan opnieuw tegen de lamp loopt...
1: Dat is gevaarlijk, ja.
3: Dan heb je het zitten. En daarvoor kreeg je alles... 6 maanden voorwaardelijk en dit en dat. Maar ja, hij heeft allemaal zo niks van aangetrokken. Niet naar de rechtbank gegaan. En maar doordoen, en maar doordoen. En dan heeft hij, moest hij opnieuw testen afleggen. Heeft hem er ook 2 van de 4 niet gedaan. Maar dan, vorig jaar, dus eind 2025, heeft hij dat nog allemaal eens gedaan. Dus nog in oktober gepakt.
1: Opnieuw.
3: Ja. Geen speekseltest. Weer spannigheid tegenover de politie. Dat was in oktober. En 2 weken later, in november, nog eens. Ja, het kan niet blijven duren. Het stoute kindje uithangen, dat heeft consequenties. Ja, de rechtbank zegt, hij heeft al te vaak een vonnis naast zich neergelegd. En advocaat Sven-Marie die probeert de meubelen nu te redden door te zeggen van, ja, maar deze gast is net vader geworden. Mm-hmm. En hij beseft nu wel dat het dom was wat hij deed. En ja, hij is Hollywood-acteur en als hij nu in de bak belandt, dan krijgt hij geen visum om naar Hollywood af te reizen voor nieuwe films te maken.
1: Mm-hmm, ja.
3: Maar ja, ik weet het niet. Als je echt zo hard van God nog gebod iets aantrekt, dan heb ik wel zoiets van, zeg, kom aan.
1: Ja,
3: maar ik
1: vind die situatie wel helemaal anders, want het is een hele bekende man. En ik vind dat de rechter daar toch milder moet voor zijn. Als wij nu voor de rechtbank zouden staan, dan zou de rechter toch voor ons ook milder moeten zijn dan voor Jan met de patch.
3: Wij als halve bekende Vlamingen.
1: Die gewoon, arbeider is. Of buschauffeur.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s,
8: 70s
9: en meer.
8: Dit is Joe Gold.

0: En Anke, jij kent onze luisteraars heel goed, want ik kondigde er net aan dat Oasis met een tournee weer door Europa gaat trekken. En toen zei jij, zonder een blad voor de mond, ik vind Oasis maar niks, ik vind dat gezaag. En kijk eens wat er allemaal binnenkomt.
1: 100% unanimiteit in de Joe-app. Celine stuurt, haha, ik heb dat ook, ik vind het ook nogal gezaag. Jurgen zegt, inderdaad, fuck Oasis. Mia zegt, ik geef Anke 300% gelijk.
0: Zagen.
1: En Maartje ook, goedemorgen, ik volg je Anke. Ik heb ook helemaal niks met Oasis. Philip zegt, ik denk niet dat je de enige bent die niks van Oasis moet hebben, Anke. En zo gaat dat hier maar door.
0: Nou, weet je, op een bepaald moment, toen we die coverreeksen altijd hadden, op dinsdag, is Yannick Bovy bij ons gekomen en die zei, ik ga iets doen. Ik ga zo'n echte rock classic aanpakken met een big band erbij en ik ga een nieuwe versie van Wonderwall maken. En dat heeft hij toen gedaan. En toen, dat kan ik me nog goed herinneren, daar zei iedereen van, oh, maar dit is wel een goede versie. Dit is veel beter dan het origineel. Dat was voor jouw tijd, Sander. Toen was hij hier nog niet.
2: Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nog nooit gehoord. Dus je moet je voorstellen, big band, dat arrangement was ooit door Paul Anka gemaakt. De grote Paul Anka. En daar is hij dan mee aan de slag gegaan. De zingende kapper uit Antwerpen, Yannick Bovy, heeft er dit van gemaakt. Maar dit is dus Wonderwall van Oasis. Maar echt met veel meer swing en ambiance erin.

0: half zeven. Een tip voor een
1: gehypnotiseerd
2: leven, inderdaad. Ja, kijk, als de kinderen echt niet meer luisteren, als ze echt elke morgen een beetje dwars liggen met het aankleden, tanden poetsen, zich helemaal klaarmaken om naar school te gaan, dan moet je ze hypnotiseren.
1: Ja, maar wacht.
2: Ik heb nu een account gevonden. Moet je allemaal volgen. Als je kinderen hebt, kleinkinderen. Het account heet, dat is een Hollander. Laat je niet afschrikken. Het account heet Hypnosekoning.
1: Man, wat is dit nu even?
2: Hypnosekoning. Ja. En hij heeft een boek. Opvoeden met hypnose.
1: Dat
2: is ook een website. Opvoeden met hypnose. NL. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon de juiste knopjes indrukken bij je kinderen. Dus het is niet zo van, look into my eyes. Hè. Het is niet dat. Het is niet zoals in de film dat je iemand hypnotiseert met je ogen. Het is gewoon dat je zo de juiste vraagstelling moet doen om te krijgen wat je wil.
1: Om je gedrag te
2: bijvoorbeeld, kijk, ik ga eens een voorbeeld geven. Ja. Overal online lees je de tip als je kind zo wat zijn eigen beslissingen wil nemen. Bijvoorbeeld, het kind moet een jas aan naar school, maar wilt niet, dan zegt de mama of de papa, lees je overal online. Allee, kind, je kunt kiezen jas A of jas B. En dan moet je twee jassen voorhouden. Ja. En dan zegt het kind, ik wil jas C. Okay. Of ik wil nog altijd geen jas. Nog altijd heb je die kinderen. Maar de hypnosekoning zegt dan, je moet eigenlijk het bewustzijn verleggen. Dus je moet niet zeggen welke jas, maar je moet zeggen, gaat je je jas nu of straks aandoen?
1: Okay.
2: Snap je? Dus dan is dat kind niet bezig met het jas, maar gewoon de keuze maken tussen
1: een andere keuze,
2: nu of straks. Nee, Of je kan ook zeggen bijvoorbeeld, wie denk je dat het eerste gaat doorhebben dat je je jas aan hebt? Mama of papa? Terwijl de kinderen bezig zijn met die keuze maken, trekken ze onbewust hun jas aan. Ja. En zo, heel de tijd van die hulplijntjes staan in dat boek. Maar als je echt van die vurige kinderen hebt, die je niet luisteren, dat je zegt, ik ben de strijd kotsbeu.
1: Ja, maar ben al blij
2: opvoeden met hypnose.nl.
1: Ik ben blij dat het niet eens mij recht in hun ogen kijken en ze weet ik veel.
2: Misschien is dat nog een apart hoofdstuk. Ik heb het boek nog niet gelezen, hè. Maar toch nog een hypnose koning.
1: Maar opvoeden.
2: Volg het account.
1: Dat is erger dan de verraders opvoeden.

0: in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Allee, de US of A.
2: Ja.
3: De moeite zeker.
2: Dat is echt crazy.
3: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
3: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
3: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
10: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
0: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
11: Een kraan die lekt.
12: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor iets nieuws.

0: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: nog... Ah, schat, kijk, het is nog de lucht.
2: Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
9: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Maxine en Maria maakt een tv-comeback. Je kent ze van de geweldige uitspraak...
1: Ik vind vreselijk, godverdamme. Ik vind dat hier voor vies en vettig. Godverdomme. Ik geef niet rapiet op, hè, maar hier geef ik het op. Het is om te schreeuwen. Echt waar. Tranen met teuten.
0: Voil, vies en vettig van Maria Mariens is 87 ondertussen. Amai. 87. Uit het legendarische programma, weet je de naam nog?
2: Schoon en meedogenloos.
0: Ja, juist. Schoon en meedogenloos. Ze keert terug. Na 22 jaar komt ze terug op televisie, maar met een totaal ander programma. Ze staat samen met vier andere Antwerpse vrouwen op leeftijd centraal in een realityreeks The Goldies. En er zou in Nederland een soort van voorbeeld daarvan zijn, van The Goldies.
3: We hebben het daar al over gehad, de Grannies van Amsterdam.
0: Ik had dat nooit gezien. Is dat leuk?
3: Fantastische reeks. Het gaat over vijf vrouwen uit Amsterdam die gevolgd worden. En eigenlijk over echte vriendschap. Niet van, van die vreselijke Antwerpse wijven. Maar gewoon echte vriendschap dat je denkt. En dat gaan ze nu blijkbaar ook. Maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het komt op VRT, VRT Max, VRT 1 gaat het te zien zijn. Wanneer, dat is nog niet bekend. Leuk. Maar het is echt een reeks die daarover gaat dat als je pensioen al een tijd achter de rug is, want ja, 87, is het leven dan nog boeiend? Wat kan je nog doen?
3: En je partner sterft. Zorg dat je goede vrienden hebt waar je dan leuke dingen mee.
0: En het zijn vijf geweldige oude vrouwen.
2: Ik had dat eens geprobeerd, hè, die grannies. Wat je zei van... Veel tegen, Sander.
0: Waarom?
2: Ja, ik had te hoge verwachtingen alweer.
0: Ja?
2: Ja, weet je, ik vind dat niet leuk. Zo een, ik haat het reality-series die meteen beginnen met een boottochtje.
0: Ah ja,
2: ja, maar nee, maar dat is, dan zo, dat is allemaal zo in scène gezet. Ik wil gewoon dat die echt zo gevolgd worden, zo, snap je? Maar altijd is alles zo in scène gezet.
0: Ja, maar oké, ik weet niet wat het hier gaat worden. Maar in elk geval, de kern is... Op een bepaalde leeftijd kan je een oog van het leven
2: krijgen. Ja, maar dat vind ik mooi.
0: Ja, dat gaat zijn fantastisch doen.
2: En dan van die babbeltjes, van die echte babbeltjes, maar zo altijd zo die dingen in scène zetten. Ik haat dat in reality. Dat is in elke reality. Stop daarmee, Marcus.
0: Ja, maar gelukkig...
2: Zit gewoon op de zetel thuis, zoals iedereen.
0: Gelukkig
2: dat is reality. Dat...

0: 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.

0: taak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
2: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: De herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 25 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: is...
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Het dagelijkse raadspelletje, het cijfer van de dag, waar jullie allemaal mogen aan meedoen. Maar eerst de jongste van de hoop is erbij komen staan.
2: Ons kindje.
0: Ja, ons kindje, ons kindje.
2: Jarne.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Jarne in Showbizland.
3: Ja, dat is waar. Ik ben gisteren naar de casino in Sint-Niklaas geweest.
0: Is er een casino in Sint-Niklaas?
3: Ja, er was weinig casino te zien, maar wel een mooie concertzaal. En het was daar de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek.
0: Amai.
3: Met allemaal Vlaamse coryfeeën. Raymond van het Groenewoud, Guido Belcanto, Johan
0: Vermidden.
3: Allemaal gezien, allemaal mee aan tafel gezeten. Oh, en er zijn toch wel wat situatietjes gekomen met dat ik daarbij zat.
0: Ja?
3: Ja,
2: was het awkward? Was het gênant?
3: Af en toe wel.
0: Oh, kenden ze toch allemaal? Dat je zei, wie bent u? Ik ben Raymond van het Groenewoud.
3: Ja. Hem nog net wel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Alleen maar golden hits
10: uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is Joe.

0: in Showbizland.
1: De jongste medewerker van Joe, die sturen we op pad. Die heeft nog veel vrije tijd en nog veel energie om naar feestjes te gaan en boekvoorstellingen en filmvoorstellingen, zoals wij nooit geraken. Maar het was wel iets heel boeiend waar je bent geweest, Jan. Hè?
2: Ja, ik zei het er net al, ik ben naar Sint-Niklaas getrokken, de Casino Concertzaal. En ik kwam daar toen, ik werd eigenlijk al meteen, ik had de zaal zelf niet gezien, meteen via mysterieuze gangetjes naar de backstage geleid. En meteen viel me daar iets op. De geur van catering, van metalen, warmhoutschotels, koffie en rode wijn, dat moet een Vlaamse pensenkermis zijn. En dat klopt ook. Ik was er voor de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek. Ik heb hem ook hierbij. En dat is een boek met 101 Vlaamse liedjes die je blijkbaar gehoord moet hebben voordat je sterft. Denk aan Gorky of Louis Neefs of Eva de Roveren. Die waren er niet allemaal, sorry.
1: Louis Neefs was niet daar.
2: Eva de Roveren wel. Dus ik zat er backstage. Ik zat er aan tafel met Raymond van het Groenewoud, Bart Peters, Bart Herman, Johan Verminnen. Je voelde dus echt van die sfeer van vroeger. Ik was er echt bij en zij hadden elkaar ook al lang niet meer gezien. Dus het was een leuke herontmoeting, zal ik maar zeggen. Mijn avond kon toen al niet stuk. Ik zat daar backstage. Tot ik daar plots in de verte op onze Vlaamse avond een Hollander hoorde.
3: Oh?
2: Ja. Een domper op de feestvreugde, zou ik zeggen. Dat verwacht je toch niet op zo'n Vlaams feest. Dus ik ben even naar de man toegegaan. Ik heb even gevraagd wat hij daar in godsnaam kwam doen.
4: En wat denk jij nou? Ik heb het boek natuurlijk zelf geschreven.
2: Ja, knullig, lullig. Het was Peter Voskuil, de auteur van het boek. En dat is een Nederlander. Best bijzonder. Hij heeft zijn boek geschreven met die straffe verhalen uit Vlaanderen vanuit een Nederlands perspectief. En ik vroeg hem eigenlijk hoe hij daar ooit aan begonnen is.
4: Nou ja, ik ben natuurlijk wel een beetje knettergek. Want je moet je voorstellen, 70 interviews, 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Maar ja, die muziek, hè, die is zo goed. En wij kennen die Vlaamse liedjes niet of nauwelijks. Dus ik vond eigenlijk dat Nederland die liedjes ook moet leren kennen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik een boek maken. Misschien helpt dat.
2: Ja, het zijn die landsgrenzen die ook af en toe voor een beetje verwarring zorgen. Ik heb Bart Peters gesproken en die zei, er is een klein misverstand geweest met de Nederlandse Peter Voskuil over het nummer Brood van Morgen Vroeg.
5: Ik was heel trots dat Brood van Morgen Vroeg een classic was. Wat ik wel heel raar vond is, ik dacht dat ik Nederland kende, hè? Maar nu blijkt, ze eten alles uit de muur, snacks en van alles, maar brood niet. Dus het fenomeen broodautomaat is in Nederland onbekend. Dus hij had veel vragen over, jullie hebben dan van die, hoe moet ik dat noemen, broodautomaten en daar gooi je dan, wat zeg je, een muntje in en dan komt er een brood uit in het midden van de nacht. Die vonden echt exotisch. Alsof dat wij nog, weet ik veel, gordeldieren eten of zo. Ja.
2: Het waren dus zo gesprekken die ik daar had. Echt over de muziek, over de titels die in het boek staan. Dus ik had daar poëtische gesprekken eigenlijk in die backstage. Dus uiteindelijk waren we ook gekomen met dat ze vroegen, wat doe jij eigenlijk? Ik zeg, ja, ik ben Jarne in Showbizland. Dat is mijn titel. En heel snel gingen we dan over naar van, ja, kunnen we dan niet een leukere naam geven?
6: Oei.
2: Dus ja, ik dacht van, kijk, we zijn een paar weken bezig. Ik vond het ook al leuk, maar iets poëtischer misschien. En Raymond van het Groenewoud, die hoefde daar niet lang over na te denken.
7: Jarne van de trampoline. Omdat je iets springerigs hebt, in mijn gevoel. Iets hups, vitaal, springerig.
2: Ja, springerig. En Johan Verminnen, die was iets liever nog. Hij zocht het dan weer in de liefde.
8: Waar ik van hou, zou ik dat noemen.
2: En hou je van mij ook?
8: Ik begin het langzaam te beseffen.
2: Ik zal je tijd geven en geld en dan houden we van elkaar.
8: Ja, okay.
2: Ik hou ook van jou, Johan Verminnen. Merci misschien waar ik van hou, Jarne, in Showbizland. En ik hou dus ook van de luisteraars, want ik heb één boek meegepakt en ik heb die laten handtekenen. Het enige exemplaar door al die artiesten die daar aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Raymond van het Groenewoud, Bart Peters. En ik zou die graag willen weggeven.
1: Oh, dat is heel goed.
3: Dat is keilief, maar ik ben nog even aan het bekomen van het feit dat jij met Johan Verminnen hebt zitten flirten eigenlijk gisteravond.
2: Ja.
3: Sorry, je gaat er rap overheen, maar we hebben het allemaal gehoord.
2: Kom snel naar het volgende.
3: Een beetje raar toch?
1: Wie was de leukste?
3: Een beetje raar allemaal.
1: Wie was de meest bijzondere van allemaal? Wie van allemaal? Kijk je het meest naar op?
2: Toch Raymond van het Groenewoud. Omdat hij toch, hij is echt een van de oudste artiesten die er ook aanwezig was. En de manier hoe hij praat en ook geïnteresseerd is in wat hij daar kwam doen, was toch wel bijzonder.
3: Maar dat gaat Johan niet graag horen.
1: Nee.
2: Ik hou van hem.
1: Of Bart. Die gaan we nog eens brood voor morgen vroeg draaien. Oké, als je hem zou willen, dat prachtige boek met de handtekeningen van al die monumenten erin. En Jarne, jij moet je handtekening er ook nog bij zetten. Dat was echt waardevol.
3: Ja, Jarne van de trampoline.
1: Jarne van de trampoline moet je erin zetten, inderdaad. Mag je het laten weten via de app van Joe.

0: Beste luisteraars en beste Anke, weet je waar we naartoe gaan? Ik zal het maar meteen zeggen, we gaan naar de supermarkt.
1: Oké.
0: We gaan naar de supermarkt vandaag.
1: Daar kom ik al eens graag.
0: Met het cijfer 68. Er is iets wat 68% van de mensen doet in de supermarkt. 68%.
1: Ja, dingen kopen die niet op het lijstje staan.
0: Hm? Je weet, maar je bent er je eigenlijk niet zo bewust van dat je doet.
1: En, zelf de route volgen.
0: Hm? 68% van de mensen doet dit als ze naar de supermarkt gaan.
1: Oké. Kijken naar de data bij de charcuterie en hetgeen wat het langst goed blijft, erin flikkeren.
0: We zijn maar van achter in het rek grabbelen.
1: Groenten bepotelen. Welke avocado kan ik hier kopen? Ja. Is de beste.
0: Ja.
1: Wacht, hè. Het zijn allemaal dingen die ik nooit zou doen, hoor, lieve luisteraar.
0: Nee.
1: Toch snoep kopen en chips kopen.
0: Nee, dat eigenlijk niet wou doen. En ja. Dan toch zeggen, ja...
1: Of...
0: niet kunnen weerstaan.
1: 68% koop dingen waarvan ze weten dat die binnen 3 weken toch onaangeroerd in de vuilbak belanden, zoals yoghurt.
0: Ja, ik vind, maar je hebt veel gewoontes.
1: Ja, maar ja, ik...
0: Dat... Oplossing oud op de radio. Aan.
1: Ja, maar zit ik al in de buurt of...
0: Ja,
1: kom, heb ik het
0: ja,
1: al gezegd?
0: Je hebt, je hebt het nog niet gezegd. Maar het is wel, het is iets, en dan gaan we dan bellen met iemand die daar... Die dat weet van ons, dat we dat allemaal doen. En die daar ongelooflijk rekening mee houdt. En tips geeft aan supermarkten hoe ze daar kunnen mee omgaan. Want die willen natuurlijk een grote omzet.
1: Ja, ja.
0: En als jij het weet, ook dat je dat doet, onderbewust, in je onderbewustzijn, dan ja, zou je dat kunnen gebruiken om... Ja, fijn.
1: Maar goed, zo, waarschijnlijk is het gaat over de route.
0: Gaat
1: want het begint met de groenten en fruit. En dat is toch een bepaalde route...
0: Ja, op een bepaald moment daarom dat ze de dingen plaatsen op een bepaalde manier.
1: Strategisch. Maar het fijne weet ik er niet van, want ik ben natuurlijk geen bezitter van een Delhaize of zo. Maar ik, ja, natuurlijk willen ze toch...
0: Je denkt
1: de
0: route. Je denkt, ja, route.
1: Of promos.
0: Of promos.
1: Zo 1 plus 1 is 5.
0: Oké, okay, luister. Help Anke even, beste luisteraars. Ze zit eigenlijk al zeer goed. Ze zit al op het juiste pad. Het gaat over de route.
1: Oké.
0: Maar wat zou het precies kunnen zijn? Help eens even via de app van Joe kan je dat doen.

0: Eter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw.
3: Van Vibra.
5: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
5: Wauw.
3: Van Vibra.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja. Ja.
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja. Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
11: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Badkamerinnovatie?
15: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
16: Happy bathroom to you.
15: Renoveert uw badkamer.
17: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
18: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: 68% van de mensen, dat zijn wij eigenlijk allemaal, doen iets als we een supermarkt binnengaan. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, dacht ik, ja, dat zou nu wel eens kunnen kloppen eigenlijk, dat ik erbij ben bij die 68%. Ja.
1: Sandra stuurt te kijken wat er in andermans kar ligt.
0: Nee.
1: Dat doe ik eigenlijk ook nooit. Nee. Behalve als je echt aan de kassa staat, hè. Maar meestal is dat nu met de zelfscan.
0: Hoe kan dat nu dat jij alleen 1 diepvriespizza en 16 pintjes meeneemt?
1: Dan denk ja. Of alleen die pintjes. Alleen die carapils.
0: Ja.
1: Dan begint mijn fantasie op hol te slaan. Dan ben ik een heel verhaal aan het verzinnen in mijn hoofd over die persoon. Oké, wat komt hier nog binnen? Ja, eerst de gezonde dingen kopen. Want die groenten en fruit, daar begint het altijd mee. Hè?
0: Ja, vaak. Hè? Ja, dat staat er vaak
1: is
0: eerst,
1: dat dan
0: hè?
1: Van dat je denkt, eerst groenten en fruit en dan verdien ik een chipsje? Ik weet het niet, maar heel veel mensen denken het. Dat het toch zoiets is, dat er een reden is waarom dat het begint met groenten en fruit. Ook, dat wou ik daarnet al zeggen, producten kopen op ooghoogte.
0: Ja,
1: dus
0: dan kijk je wel het eerste.
1: De A-merken staan op ooghoogte. En als je geen zin hebt om te bukken, dan betaal je een paar euro meer voor je koeken. Hamsteren. Ja, die 2+2 acties of 2+3 acties, dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. En ook heel vaak, de nieuwe producten, die komen meteen zo na de fruit en groenten.
0: De nieuwe?
1: Ja, zo.
0: Oh, dat is verrassend.
1: Zo, ons nieuw in het gamma hier.
0: Oké.
1: Wacht, zit het er al tussen, ja
0: maar
1: of
0: het heeft echt met de route te maken, Anke. Dat had je echt meteen goed gevoeld. Het heeft met de route te maken. We gaan op een bepaald moment, we hebben een bepaalde gewoonte, 68% doet het. Nee, weet je niet?
1: Via één, maar wacht. Dus eerst groente, fruit.
0: Nee. Ja. Weet je, we gaan het expert laten uitleggen. En dan ook eens vragen aan die mens. Van, ja, maar wat doen supermarkten daar dan mee met die informatie? En moeten we ons daarvoor wapenen op een of andere manier of zo? Zometeen.
1: Oké, benieuwd.
0: Zometeen. Ja, zometeen.
2: Hoe goed of slecht zijn de punten vanavond bij VTM in Top Madame Sarafian? En VTM 2 ruikt een illegale barbecue in het nieuwe seizoen van Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: het cijfer van de dag.
1: Of weet je wat, ik ga het meteen door de expert laten uitleggen. Zijn naam is Tim Zuidgeest en hij is een neuromarketing-expert.
2: Hola, chique naam.
1: Ja, dat is een chique naam. Dag Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
1: 68% van de mensen doet iets specifiek als ze de winkel binnengaan. Wat is dat en hoe komt dat eigenlijk?
3: Ja. Ze slaan in principe allemaal rechtsaf. En dat komt eigenlijk omdat wij het heel fijn vinden om tegen de klok in te lopen.
1: Okay.
3: En dat is eigenlijk wel heel interessant. Als je nu eigenlijk kijkt naar hoe dit eigenlijk ontstaan is. Supermarkten die zijn natuurlijk ook commercieel gedreven. En die zien eigenlijk dat wanneer wij dus tegen de klok in lopen, we ook daadwerkelijk meer kopen. En daarom zijn ook veel meer winkels zo ingericht, omdat het dan eenmaal de omzet doet stijgen.
1: Dus, automatisch lopen wij tegen de klok in. Supermarkten weten dat al een tijdje. Die kennen die cijfers die wij nu ontdekken met z'n allen al veel langer. En ze richten hun winkel daarop in, eigenlijk alleen maar om meer te kunnen verkopen. Dat lijkt mij een mogelijke truc. Maar zijn er nog van die trucs?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, de supermarkt zit natuurlijk vol met dit soort inzichten. En ja, je hebt er heel veel leuk. Hè? Bijvoorbeeld het toegangspoortje. Die gaat bijvoorbeeld ook soms bewust wat trager open. Ja, want we weten ook dat als die trager overgaat, mensen ook iets trager gaan lopen.
2: Oh.
3: Ja, en dit klinkt heel flauw, maar als we trager lopen, zijn we langer in de supermarkt. Als we langer in de supermarkt zijn, dan kopen we meer.
2: Och ja, maar wat geniaal. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat ik de hele tijd op en af aan het lopen ben in de supermarkt. Hè? Want dan moet ik melk hebben en dan moet ik toch bananen hebben. En dan snap je zo van dat ik alles zo ver uit elkaar ligt. Is daar ook een logica?
3: Ja, zeker. Nou, kijk, het leuke is dat melk en bananen, die staan alle twee in de top 5 meest gekochte producten in de supermarkt.
2: Maar
3: als je dan hebt over dat de supermarkt graag wil dat jij zo lang mogelijk erin bent, dan zorgen ze ook dat die producten het verst uit elkaar liggen.
2: Zodat je onderweg nog dingen tegenkomt waarvan je denkt, oh, maar dit had ik ook nog nodig. En hier heb ik zin in. En ik heb honger, dus ik wil dit. Dat je nog extra in je kar gooit.
3: Absoluut.
1: Ja. Zeg maar, en hoe zit het eigenlijk? Want veel mensen dachten dat het iets te maken had met de ooghoogte van producten en zo. Ja, ik weet dat eigenlijk niet, dat die strategie daarachter zit. Zijn het de duurste of de goedkopere producten? Hoe werkt dat?
3: Nou, de ooghoogte is al een bekende mythe eigenlijk. En we zien dat mensen eigenlijk net daaronder kijken. Dus ook als je kijkt, denk ik, als je gewoon rechtdoor kijkt en normaliter, dan kijk je ook net op omlaag. Ik heb daar zelf een theorie over dat het vanwege evolutie komt, dat het gevaar vaak van de grond kwam dan van de lucht. Maar goed, dat valt lastig te bewijzen. Wat wij wel zien in eye-tracking onderzoek, en als we echt bij mensen kijken waar ze naar kijken op het schap, dan is het dus niet zozeer ooghoogte, maar eigenlijk net eigenlijk één schap daaronder. En het is absoluut waar dat de meest winstgevende schappen zijn. Dus de producten die bij de hoogste marge zitten, en die ze graag eigenlijk willen verkopen, die staan vaak op die hoogte.
1: Ah, niet precies de duurste of de goedkoopste, maar waar zij de meeste winst op maken, staat zo net
2: ietsje naar beneden.
1: Onder de hoogte. Wauw.
2: Ja. Maar Tim, jij als neuromarketing-expert, als jij boodschappen gaat doen, jij weet natuurlijk alle trucs, hè. Hoe behoed jij jezelf en wat kan je nu delen met ons om zo niet in de val van te veel te kopen te trappen?
3: Ja, nou, dat is heel moeilijk, want al die dingen die gaan eigenlijk heel erg onbewust. Dus je valt er eigenlijk niet tegen te wapenen. Ook ik loop weer heel vaak met een zak chips de supermarkt uit. De enige dingen die je echt goed zou kunnen doen, is niet met honger gaan winkelen. Dat denk je die best makkelijk is. Als je honger hebt, ga je gewoon simpelweg meer kopen. Uitgerust zijn helpt er ook bij. Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen, de supermarkt is zo ingericht dat binnen die supermarktrit, dus eigenlijk een relatief korte periode eigenlijk, raakt je brein al heel erg uitgeput. En dat zie je heel simpel aan de manier waarop waar de groenten liggen en de chips. Want de groenten liggen aan het begin. Dat is nog de keuze die je vaak rationeel maakt met je volle verstand, zullen we maar zeggen. En de chips, ja, die liggen natuurlijk altijd aan het einde. Dus dan zie je al dat je brein zo erg mentaal vermoeid is, dat het dus niet meer geen weerstand kan bieden tegen die chips. Ja, en dat ook de reden is dat hij daarom ligt. Want daar wordt er dus gewoon meer van gekocht.
2: Oh my god. Maar echt, alles wat jij zegt, hè?
1: Ja.
2: De lijst waar ik ga in Hasselt, dat staat helemaal.
1: Ja.
2: Exact, want dat is niet overal dat chips de laatste rayons. Maar in die winkel echt. En het is ook meteen met rechts afslaan. Je kan zelfs geen links pakken. Je moet rechts afslaan. Ja, het is alle. Want staat dat dan in een boek of zo voor alle mensen die zo'n nieuwe supermarkt beginnen van volg dit en de omzet is gigantisch?
3: Nou, er zijn zeker wel. Absoluut, kijk, dit halen wij natuurlijk zelf ook weer uit wetenschappelijke onderzoeken die hier naar kijken. Nog een leuke waar ik trouwens net aan denk is, er wordt bijvoorbeeld ook heel vaak brood waarschijnlijk ook afgebakken bij jullie in de winkel.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Nou, voor de kwaliteit van het brood is dat helemaal niet per se goed, want het wordt twee keer gebakken. Eén keer in de fabriek en dus nog een keertje afgebakken in de winkel. Maar wat blijkt ook weer, dat afgebakken brood, dat zorgt ervoor dat wij gaan watertanden en dus ook meer gaan kopen.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, je ruikt dan die geur inderdaad van dat brood. Terwijl we eigenlijk, allemaal mag ik dat nu zeggen, alle supermarktuitbaters gaan boos zijn. Maar eigenlijk de beste groenten, die krijg je bij de groentewinkel. Beste vis, de viswinkel. Beste vlees bij de slager, nog altijd. Dat is toch zo. Kaas, bij de kaaswinkel. Want die zijn gespecialiseerd.
2: Maar je moet er tijd voor hebben om ik al die winkels te kunnen doen. Hè.
1: De supermarkten zijn natuurlijk gemaakt op die kar die gevuld wordt en al die randproducten van chips en zo allemaal.
2: Wij doen wel eens van aparte winkels, maar heel vaak als je met twee gaat werken en druk gezien.

0: Jij? Mijn eigen zaak starten?
1: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
0: Wij.
2: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
6: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
5: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
7: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
5: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
4: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
8: 70s
4: en meer.

0: Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: Basisschool bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ja, het is een artikel in het Nieuwsblad vandaag. En het is Jan Kluis, toffe journalist, heeft het geschreven, maar die heeft iets ontdekt hoor. En dan willen wij het over hebben in de krant. Hij zegt, binnenkort gaat de herfst gaan beginnen en het is geen moment te vroeg. Want die nazomer, die werkt op ons systeem, die werkt op onze zenuwen. We hebben veel maanden met prachtig weer achter de rug. Een ongelooflijke zomer is er geweest. En eigenlijk was het daarvoor ook al lekker weer. En mensen zijn het gewoon beu.
1: Dus een overdosis.
0: Ik vind het eigenlijk fantastisch als je naar buiten kijkt. Vandaag nog eens 26 graden. Grim, onze nieuwslezer, heeft voor de gelegenheid zijn korte broek nog eens aangetrokken. Ik denk naar buiten. Ik twijfel om de barbecue vanavond nog eens aan te zetten. Maar ik zit volgens de journalist en volgens ook een onderzoeker die in de krant staat, in een raar kamp. Want de meeste mensen hebben iets raars. Die hebben er genoeg van gehad, wel die zomer. Van die verplichting van je lichte kleding. Die verplichting van vanavond nog een rozeetje op een terras.
1: Nog eens een spraytan. Nog eens die benen scheren.
0: Die willen gewoon, die zitten te snakken naar herfst. En dat snap ik nu niet. Je wilt toch zo lang mogelijk dit mooie weer vasthouden. Maar wij zouden de rare zijn. Wij die de zomer willen vasthouden.
1: Nee, maar ik hou van een dag als vandaag. Dat is nog eens een fijn cadeautje.
0: Prachtig.
1: Maar ik vond een dag als zondag, toen het regende van 8:30 ochtends tot 10:00 avonds, ook wel plezant. Van, toen heb ik van slow living gedaan.
0: Ja.
1: Heel de tijd niks gedaan. En ik heb daar zo van genoten dat ik dacht, het najaar mag wel beginnen voor
0: maar
1: mij.
0: Echt, jij zit
1: zonder,
0: in dat kamp
1: zonder
0: ook.
1: Haat op de zomer. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar gewoon zo, I love the season. Hè. Dat
0: ja, ik
1: moet
0: ook.
1: Bij mij gewoon
0: ook,
1: standaard
0: maar.
1: Afgebakend zijn, zoals in de schoolboeken. Maar dat is niet meer helaas. Maar iemand die er veel over weet is socioloog aan de Universiteit van Antwerpen, Walter Wijns. Goedemorgen, dag Walter.
0: Dag Walter, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt ons al gehoord. Het staat vandaag ook groot in het Nieuwsblad. Zomermoeheid, dat bestaat blijkbaar. Dat is een dingetje.
2: Ja, dat bestaat. Het is nu wel niet zo dat de meerderheid daar verschrikkelijk veel last van heeft. Dus dat moet ik toch even tegenspreken. Dus in die zin, we zitten jullie niet in een minderheidskamp of zo. Als je snakt naar een mooie dag zoals vandaag, vind het ook prima weertje trouwens. Maar het is wel zo dat een lange zomer, zeker zoals we er eentje gehad hebben, dat die durft wel eens op het systeem te werken, bijna letterlijk. Het is, die lange dagen, die zon, die warmte, dat is ook een beetje vermoeiend. En in sociaal opzicht is het zo dat wanneer een bepaald seizoen zich over een lange periode uitstrekt en het weertype hetzelfde blijft, dat je dan inderdaad een ander type van sociale activiteiten wenst. Mensen zijn blijkbaar ook wezens die houden van afwisseling.
0: Jowel.
2: En de sociale activiteiten in de herfst, een goede herfstwandeling of eens een praatje maken aan een haardvuur of zo, ja, dat hebben mensen ook wel graag. Natuurlijk, de meesten die zullen plezierig uit het raam kijken wanneer ze zien dat het vandaag mooi weer is. En ik vermoed dat het maar een kleine minderheid is die deze dag wil overslaan.
0: Ja, overslaan.
2: Maar toch is het ook zo dat, je kunt het misschien zo noemen, sprake van een zekere zomermoeheid wanneer die zomer lang duurt en vermoeiend was. En dan wil je wel eens afwisseling, ja.
1: Nou, we weten, totdat het, laten we eerlijk zijn, Walter, ik snap het helemaal. Totdat het 4-5 dagen regent aan een stuk.
0: Ja, dat is even.
1: En wij die herfst al kotsen.
2: Ja, dan. Nee, dat is zo. En het heeft inderdaad ook al wel geregend. Dat is zeker zo. Maar je mag toch niet onderschatten dat ieder seizoen zijn eigen aantrekkingskracht heeft.
0: Maar daar volg ik je wel volledig in.
2: Het is bijzonder moeilijk om pakweg Halloween te vieren in de zomer. Daarvoor moet het wat mistig zijn, wat druilerig. Mist heeft ook zoiets, ja. Iets mysterieus eigenlijk. Een beetje, ja, je kunt het vergelijken met sneeuw in de winter. Ook dat heeft iets, een eigen karakter dat je niet in de zomer hebt.
0: Maar Walter,
2: dus,
0: moeten we niet de mensen.
2: Ieder weertype of ieder seizoenstype heeft zijn eigen aantrekkingskracht.
0: Maar
2: of heeft zijn eigen mogelijkheden. Ook zijn eigen sociale mogelijkheden. We hebben op maat van die seizoenactiviteiten uitgestippeld. En die bevallen ons wel.
0: Walter, ik heb
2: zomer,
0: even.
2: Ja, dat is een prachtig seizoen, hè.
0: Walter, dat is wel zo.
2: Maar zelfs, mensen herkennen dat misschien wanneer ze een lange tijd in het zuiden gezeten hebben, waar het dan inderdaad nog meer dan dit jaar bij ons het geval is geweest, gedurende vele weken ongestoord blauwe hemel kan zijn,
0: dan vinden ze
2: dat toch een verfrissing en een welkome afwisseling om in het noorden te komen bij ons en daar te zien dat er wolken zijn, dat die statige wolken die door het hemel gaan, varen. Mm-hmm. En dat vinden wij toch ook prachtig om te zien en om mee te maken.
0: Ik vind het heel...
2: Afwisseling. Mensen is een type dat
0: Walter?
2: Afwisseling nodig heeft. En in een week een barbecue, dat zou misschien toch ook wat veel zijn.
0: Heel mooi uitgelegd, Walter. Dankjewel. Ja, ik wil alleen nog concluderen. Maak het beste van elke dag. En als de zon schijnt, geniet daarvan. En als het regent, geniet daar ook van. En als het winter is, geniet daar ook.
1: Maar het is goed, jongen.
0: Samen. Dankjewel, Walter.
1: Heel fijn. Heel fijne uitleg.
2: Ja, ciao. Prettige dag nog.
0: Ja,
1: dankjewel.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Recubel.
9: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
9: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
13: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s,
13: 70s
14: en meer.
13: Joe Gold.

0: We zitten aan ons 11e seizoen Sven en Anke. En er is iets wat we al heel lang over jullie zeggen. Namelijk dat jullie de beste luisteraars zijn.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Van de hele wereld, hè. Dus dat is wel iets. En dat moet je verdienen elke dag. Maar jullie doen dat ook. Dat merken we bij Pakje van je Hart als we met de camper rondrijden. Jullie helpen elkaar altijd heel graag. En we zijn dat aan het doen sinds een paar weken. Vorige week hadden we een oproep. Iemand zat met enorm veel onkruid in de tuin. En Tessa. En die wou dat dat opgeruimd werd door geitjes. En ondertussen zijn daar gisteren geiten geleverd, hè. We gaan straks even online zetten, maar dat is fantastisch. Van andere luisteraars zijn daar twee sympathieke geitjes geleverd.
2: Cutie en Strikje.
0: Dat is de naam van die beesten. En die gaan dat onkruid daar afgrazen de komende maanden. Zomaar gratis en van niks, omdat jullie elkaar graag helpen.
2: Maar het is dinsdag tijd voor een nieuwe oproep. En we moeten vandaag de 21-jarige Quinten uit de nood helpen. Het is een vraag van Isabel. Goedemorgen, Isabel.
3: Goedemorgen, dat is Anke en Sven.
2: Hey, Quinten is de zoon van jouw beste vriendin die in Amerika woont, hè. Vertel eens, wat heeft hij nodig?
3: Ja, dat klopt. Die wonen dus in Amerika, maar die is komen studeren in Utrecht van januari tot mei, juni. En die hebben eigenlijk heel veel tripjes gedaan binnen Europa. En die verzamelt koffiemokken.
0: Oké.
3: Koffietassen.
0: Ja.
3: Maar hij is er eigenlijk een paar vergeten. En dat zijn drie landen, Puglia,
0: Madeira. Madeira?
3: Ja, Puglia, Italië, Madeira, ja. Ja, onderdeel van Portugal. En the one and only city, Barcelona.
0: Ah.
2: Maar en moet dat daar dan zo op staan, zo I love Barcelona?
0: Ah, ja,
2: zonnebok.
0: Ja, ja.
3: Ja, absoluut, want die heeft daar zo'n hele collectie van.
0: Okay.
3: En dat vind je eigenlijk wel leuk om eigenlijk ook een beetje uit te pakken daar in Amerika, weet je, ten opzichte van zijn vrienden, van zien ik hier waar dat ik overal geweest ben binnen Europa.
2: Snap ik. Ja, ja. Want je zei van 6 maanden heeft hij gestudeerd in Utrecht en elk weekend namen die de vlieger naar ergens in Europa iets. Dus hij heeft heel veel steden gedaan. Hij heeft een heel servies met allemaal stedenboeken.
0: Dat is wel leuk, hè?
2: Dat is en dan
0: wel leuk,
2: wil je wel dat je collectie af is, hè.
0: Maar
2: niet
0: kijk,
2: volledig zijn.
0: Maar wacht, hè. Landen, enfin, Barcelona, het prachtige land Barcelona in het prachtige land Catalonië in Spanje. Ik kom daar wel eens. Dus dat kan ik wel regelen. Maar hoe moet dat naar hem gaan? Zie je hem nog of zo? Want die wonen in Amerika. Kom je daar soms? Kom je in een buurt nog?
3: Ja, wij zien elkaar een keer of 4, 5 op jaar. Wij doen ook kleine tripjes hier binnen Europa. Dus ja, dat is absoluut geen probleem om die af te geven.
0: Okay.
2: Vind ik ook al waanzin dat je je beste vriendin in Amerika meer
0: zo
2: ziet dan
0: ziet
2: bij mij de vriendin om de hoek.
0: Ja, dat is goed gedaan. Isabel, wacht. Barcelona wil ik voor mijn rekening nemen. Ik ga er wel naartoe binnen een paar weken. En dan zal ik Barcelona, dat zal ik doen. Dat zal ik doen.
2: Als ik hier een goedkeuring krijg om een week vrij af te krijgen, wil ik mij opofferen om naar Puglia te gaan. Als er iemand nog een Trulie beeldje nodig heeft, dat pak ik ook graag mee. Laat maar weten.
3: Ja, maar we kunnen dat samen doen, hè?
2: Graag, Isabel.
0: Ja.
2: Gaan we de juiste meepakken?
0: Nee, maar zou Puglia zijn?
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar Puglia is de streek toch helemaal in de laars van Italië, hè? Dat is het, hè? Waar ze ook hele goede wijn maken, trouwens. Maar daar moet er toch wel luisteraars van ons nog in de buurt zijn, die daar kunnen voor zorgen. Of die daar nog op reis gaan naar Italië, dat willen meebrengen. En het andere was, wat was het derde dat je nog nodig had?
3: Madeira.
0: Madeira, is dat een eiland, hè? Madeira, dat is een eiland.
3: Dat is een eiland dat deel uitmaakt van Portugal.
0: Maar zit dat ook voor de kust van Portugal of zit dat verder? Is dat meer richting Afrika?
3: Dat is nog meer zuidelijk.
2: Hier, Malika stuurt al...
3: Mooi eiland trouwens.
2: Ja, Malika stuurt al, ik vertrek vrijdag naar Puglia.
0: Echt?
2: Wow.
0: Malika, wilt je daarvoor zorgen alsjeblieft? Dat zou heel tof zijn. Maar oké, we gaan haar even opbellen of zij dat wil doen. En als er nog Madeira's zijn in de aanbieding, laat het ons horen. Oké, we gaan ons best ervoor doen, Isabel.
1: De beste luisteraars van de wereld.
4: Dit is

0: geiten, dat hadden we wel een zoektocht, maar ik denk dat het met die mokken snel gaat gaan. We hebben Malika aan de lijn, Sander. Malika?
1: Ja, hallo.
2: Malika Korvers uit, uiteraard, Genk.
3: Hey Malika, hallo.
1: Hallo, hey.
3: Jij vertrekt gewoon op vakantie naar Puglia nu vrijdag.
1: Ja, klopt.
3: Ha, is het, ben je de eerste keer dat je gaat? Of, ben je
1: ja,
3: zo...
1: ik ben er nog nooit geweest.
3: Oh. Zeg, heb je zin om een souvenirtje mee te pakken? Lukt dat nog?
1: Ik wil dat wel doen. Ja, ik wil dat wel doen.
3: Oh, dat is keil. Ben je zelf een souvenirjager? Je hebt het misschien met koelkastmagneten of met nog iets anders?
1: Nee, eigenlijk niet.
3: Nee,
1: dus eigenlijk niet zoveel.
3: Nu ga je de winkels in die jij standaard overslaat als je op vakantie bent. Net zoals heel veel mensen onder ons.
0: Ik heb ook geen mok in I Love Barcelona.
1: Ik kijk daar wel naar, maar het is niet dat ik dat allemaal meeneem.
3: Ja. Kei lief.
0: Annelies die stuurt mijn goede vriendin, vertrekt zondag naar Madeira. Ik zou het haar kunnen vragen. Iemand zegt, ik heb een vriendin in Madeira. Ik zal haar eens vragen om hem ook mee te brengen.
3: Gert stuurt, Madeira, we hebben daar veel kennis en familie wonen. En ik heb toevallig nog een mok van Madeira thuis liggen.
0: Oh, dat zou tof zijn als ze die wil afstaan.
3: Gert is ook van Limburg. Dat zou fijn zijn dat twee Limburgers hier het oplossen. Gert van Enders uit Hechtel-Exel.
0: Allee.

0: Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
4: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd, van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maximaal tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: Een blik
1: achter de schermen.
0: Achter de schermen. Maar,
2: hier moest ik wel goed mee lachen. Dit verhaal moet je wel even op de radio vertellen. Ja. Het is te grappig.
0: Ja, Sven vroeg, wat heb je gisteren nog gedaan? Ik zeg, Lou een beetje geholpen met haar huiswerk.
2: Ja, maar met Frans. Dat is al humor op zich, dat jij met Frans helpt.
0: Ja, maar kijk, de mop is inderdaad, mijn Frans is niet optimaal. Ik geef het toe, ik word elke ochtend uitgelachen
2: als ik tegen
0: de poetshulpen Frans praat.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ze zijn er echt op aan het wachten. Volgens mij luistervinken jullie ook als ik zo 20 meter verder iets aan het vertellen ben. Zijn jullie heel stil om te horen wat ik zeg. Maar ik zeg meestal bonjour.
2: Bonjour.
0: Bon amour.
2: Bon amour.
0: Zeg ik altijd tegen de poetshulp. Hè.
2: Ja.
0: Maar nu, Lou zit in het zesde studiejaar. Nu kan ik nog mee. Dus ik bied mijn hulp spontaan aan. Dan voel ik me echt zo de slimme mama. Zo van, als ik kan helpen Lou, zeg maar. Hè. En ze was Franse woordjes aan het leren. Je weet hoe dat gaat, dat ze er gewoon in rammen, zelfstandig. Kan ik eigenlijk niet meer helpen. Maar gisteren toch wel. Want gisteren zei ze, mama, staat in een woord, maar ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Want ja, zo gaat het met Franse vocabulaire. Dat is een kolom in het Frans en een kolom in het Nederlands. Maar er staat niet een uitleg bij.
2: Ja.
0: En meestal hoeft die een uitleg ook niet. Want dan weet wel, een kast, armoire, vandaar. Maar zij zo, mama, dit woordje ken ik niet. Wat hier tussen staat. Wat is een duvede?
2: Een DVD.
0: Een DVD.
2: Een DVD.
0: Een DVD.
2: Ah, ja. Maar hoe staat het daar ook nog tussen?
0: Ja, inderdaad. Wordt die cursus niet meer geüpdate? Ja, en dan ook nog een... Wacht, dat dus, is eigenlijk... Een DVD is ook een DVD. Staat ook nergens op. Het is twee keer hetzelfde. Maar toen... Het is echt belachelijk. Het was allemaal zo van die dingen. Hè. Stereo, dat allemaal.
2: Ja.
0: Maar zo, dan moest ik uitleggen wat een DVD ook alweer is.
2: Ja, hoe zei je dat dan?
0: Ja.
2: Wat zei je dan?
0: Dan zei ik, dat is zoals een CD.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Doe.

0: Productions.
1: En, hoe was Thailand?
2: Oh, echt zalig. Veel gezien.
1: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
2: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
2: Ook gemist.
1: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
2: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
1: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recubel.
9: Humo
10: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
14: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat's van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland.

0: Vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
1: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
0: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken. En vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser. Nog zo'n 18 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Met Carol Schmidt.
4: Goedemorgen en welkom.

0: the favourite hits from the Pointer Sisters and Jump for My Love.
1: Joe Gold.
0: En een goede dinsdagochtend, welkom. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Ik heb straks ook een schatkamer met daarin de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Want de King scoorde vandaag in 1956 zijn allereerste Amerikaanse nummer 1 hit. Hij deed dat eigenlijk met twee nummers tegelijkertijd. Maar het verhaal hoor je dus zometeen rond 10:30 in de schatkamer. Voor die tijd, The Stones. Maar ook Queen. En nu Charlene, die scoorde bij onze nummer 1 hit in de zomer van 1981 met een nummer dat ze eigenlijk al 4 jaar daarvoor opnam. Dit is I've Never Been Too.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan. Met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Freddie Mercury met Vetkuif en een nummer 1 hit uit het najaar van 1979. Crazy Little Thing Called Love. Elvis zit zometeen in de schatkamer, maar eerst nog 3 hits op rij. Rocking All Over The World van Status Quo. We hebben ook Paul Anka en nu Marianne Rosenberg.

0: En of ze dat deden, Rocking All Over The World en Status Quo.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En de King of Rock'n'Roll zit vandaag in de schatkamer. Want exact 70 jaar geleden, op de 15e september 1956, scoorde Elvis zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. Hij deed dat niet met één nummer, maar met twee. Don't Be Cruel en Hound Dog. En dat dus op één single, omdat Elvis zelf toen al moeite had met kiezen. Don't Be Cruel is de charmante kant. Netjes, soepel, bijna beleefd. En dan draai je de plaat om en dan hoor je Hound Dog. Rauw, hard, bijna onbeschoft. Alsof iemand de volumeknop per ongeluk op 10 heeft gezet. Leuk detail, Hound Dog bestond al. Big Mama Thornton deed het eerder. Maar Elvis maakte het helemaal van zichzelf. En hij maakte het groter en vooral luider. Die combinatie werkte perfect. Een single kant voor je hart, Don't Be Cruel. En een kant voor je heupen. En allebei goed voor een nummer 1 hit in de hitlijsten. 15 september 1956, een dubbele nummer 1 hit voor Elvis.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
3: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Het was 1969. En zijn carrière schoot letterlijk de kosmos in. Hij was vooraan de 20 en dit was een van zijn eerste hits. David Bowie en Space Oddity en de beroemde Major Tom. Joe Gold, het beste uit de 60s, 70s en meer, met Frankie Valli nu. Oh.

0: in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
4: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
3: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij wil er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
2: Dit is Joe Gold
0: met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen.

Hij lachte, hij schreeuwde, hij viel bijzonder op met deze giga-hit uit 1968. Barry Ryan. En het verhaal van Eloise, de nummer 10 uit onze 60s top 500. Welkom tot 12 uur, de hits van Schmidt met onder andere Roy Orbison. Only the lonely. Je hoort ook Robert Palmer. We gaan ook naar de 70s met John Paul Young en Love is in the Air. En nu wat power krijg je van Cliff Richard.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht.
7: Oei. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, is goed.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Het beste uit de 60s, 70s en zoveel meer. We gaan zelfs ook al een beetje naar de jaren 80 zo dadelijk met Hot Chocolate en Girl Crazy. Je krijgt ook Dolly Parton met een van haar nummer 1 hits, You Are. En dit zijn The Fortunes.

0: Dolly Parton, fysiek is ze er niet meer, maar haar muziek blijft gelukkig wel verder leven. Ook hier bij Joe Gold, You Are.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met wat Motown van de Four Tops.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.

The Stylistics. We zaten in 1974 met een prachtige ballade. You Make Me Feel Brand New. Ook nog gecoverd door Simply Red op een voortreffelijke manier. Dit waren de hits van Schmitz op dinsdag. Graag morgen opnieuw afspraak tussen 10 en 12. En de Golden Hits blijven wel doorgaan uiteraard. Zometeen met Astrid en straks ook Raf van Brussel. Fijne dinsdag en tot morgen.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
12: Een goedemiddag. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
13: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid. Dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn. Het was even heel veel ontlading. En inderdaad, dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
14: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
12: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
15: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
12: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Pra-

0: wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
1: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

voilà, je vrolijke noten van de dag. Die heb je meteen al binnen met Boney M en Ma Baker. Zeer goedemiddag en welkom hier op deze dinsdagmiddag 15 september, waar ik de beste golden hit

voor jou heb klaarstaan. Met muziek van Eagles, bijvoorbeeld One of These Nights komt eraan. De Doobie Brothers komen ook al langs. De Nolan Sisters dan weer. En hier dan nog eens Chris Rea, die de puntjes op de i komt zetten. Dat de zomer nog niet voorbij is. Fool if you think it's over.

CCR met Proud Mary. Straks de synthesizers erbij halen voor Hume Leek en Don't You Want Me. Nou, hier nog deze man waarvan het komende kerstdag 20 jaar geleden zal zijn dat hij overleed. Maar zijn overlijden heeft nog een zeer lange nasleep gekend over zijn doodsoorzaak. Onder andere, was het een natuurlijke dood, werd hij vermoord volgens sommigen. En dan dat nalatenschap van James Brown. Ook dat heeft gigantische discussies gekend. James Brown nu met

know, she makes trouble seem so small. She can turn the heart.

0: dan van die goede Motown met Jimmy Mac van Martha Reeves en de Vandellas. En het nummer dat klinkt een beetje als een trein die weigert te stoppen dankzij die goede bas erbij. En dan dat handjeklap zit er ook aan te komen. Doobie Brothers wel eerst nog met Waterfall Beliefs.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht
10: je
8: eigenlijk,
10: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja!
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja!
7: Maar ja...
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
13: Ja! Maar ja...
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
17: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
16: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
18: Go Yellow!
19: Knaldi!
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
21: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
24: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
23: Ja.
24: Wauw.
23: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
24: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
23: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
24: Om de 6 seconden?
23: Nee, 1 keer per maand.
24: Ah.
23: Meer info op luminus.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Jimmy Mac van Martha Reeves dus, samen met de Vandallas. Straks dan de Nolans, I'm in the mood for dancing. Maar hier eerst nog de belofte dat er een zeer schone, magische nacht zit aan te komen. Alhoewel zou het helemaal van dat zijn. Want het klinkt een beetje alsof de afterparty al uit de hand lijkt te lopen in One of These Nights nu van de

Ze hebben er goesting in en gelijk hebben ze. De Nolans met I'm in the mood for dancing. Goed mogelijk dat je dat ook een beetje aanvoelt bij die 25 graden vandaag. Heerlijk om dat nog even te kunnen meepakken. 25 graden vraagt om te dansen, maar vaak toch ook wel voor zo'n Frans momentje. Krijg je nu dan met Julien Clerc, dis met

0: Tellaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
2: Zeg, senior of toch barbecue straks?
1: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
1: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
13: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
14: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

gouden duo, hè, die twee Marvin Gaye samen met Tammy Terrell in 1-0 Mountain High in haar richting 1. Zometeen dan met Ocean, Put Your Hand in the Hand. Nou, hier dan pure ongefilterde San Francisco euforie. Met dank aan Sylvester, die bijna opera-achtige overgave biedt hier in deze You Make Me Feel Mighty Real.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Een goeiemiddag. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigoux en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
5: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
6: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
5: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
4: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen. Omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
7: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen, het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
4: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, Cheap Trick, I want you to want me. Ja, ik zou het ook wel fijn vinden dat je blijft hangen hier bij Joe Gold, want ik heb nog wel wat te bieden, het is niet voor niks hoor. Money for nothing, dat wel. Dit zijn Dire Straits.

Ze waren al 6 jaar bezig toen ze dit nummer hier uitbrachten. Maar toch was het niet zo gek dat ze zichzelf nog eens moesten voorstellen. De Rolling Stones nu in Sympathy for

0: Het is ook echt een plekje naar die Wounded Knee in South Dakota in Amerika, waarin in 1890 een bloedbad werd aangericht door Europese kolonisten tegenover de Indianen. Redbone, When Will I See You Again? Dan komt er zo meteen aan met 3 Degrees.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké. Okay.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s, 70s en meer.
19: Dit is Joe Gold.

Rose Garden van Lynn Anderson. Goedemiddag, ik heb straks Gladys Knight en de Pips voor jou bij met Baby Don't Change Your Mind. Maar hier eerst nog Johnny Cash, de man in black die voorbije zaterdag 93 had moeten worden. Johnny Cash, die eigenlijk gewoon gospelzanger wou worden, maar het is iets anders geworden. Hè. Country muziek is hij als de beste in hoor. Johnny Cash nu en I Walk the Line.

Na het Eurovisie Songfestival van 1973 dan, toen het echt wel op zijn piek was, met het nummer 2, zelfs ook dat een grote hit is geworden, Mocedades, met een nummer dat klinkt als een hymne over de grootheid van de natuur, van de zon, van de liefde. Allemaal voel je het voor

0: heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoopman!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

muziek waarvan je denkt, dat had ik nu net nodig. Het is een goede dag geweest bij deze. Queen and Don't Stop Me Now. En wel, ga ik nog even door met de golden hits erbij te halen van Andrew Gold. Dan ook zometeen Lonely Boy na John Denver Leaving on a Jet Plane.

0: heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. Die helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
8: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
7: Dit jaar stuurt ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heel veel lyrics heeft dat nummer niet bepaald. En vooral die vier woorden, best of my love, zo belangrijk hier. Maar ik vind het fantastisch om te horen. En bij een perfect stralend zonnetje draai ik dat nog eens des te liever ook. Die emotions. Goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Je weet het, ik hang nog graag tot 3 uur deze middag hier bij jou. Dat doe ik met America, met Sister Sledge, met Dusty Springfield ook al. Son of a Preacher Man. Billy Ray.

Southern Night van Glen Campbell en hier dan America. Dat zeg ik toch nog eens graag erbij, want toen het pas uitkwam, dat nummer A Horse With No Name, werd er heel vaak over gedacht dat het Neil Young die dit hier zong. De stemmen, ik snap het wel een beetje, dat het best wel gelijklopend is. Maar America dus, hè, met A Horse With No Name.

0: Lost in Music van Sister Sledge. Het is vandaag een heerlijk stralende dinsdagmiddag die perfect aanvoelt. Maar toch zo meteen even vooruitlopen op de feiten en naar vrijdag alweer gaan. Friday on my mind van de Easy Beats.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, oh, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Badkamerinnovatie?
11: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
12: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Kissen in the back row of the movies. Dat is een plannetje dat je nog zou kunnen hebben vandaag. Maar het is ook gewoon vooral de plaat die eraan komt van de Drifters. Nadat je de mogelijke hectiek van de dag even achterwege zou willen laten. Dat kan perfect hoor. Met Roxy Music nu en Avalon.

De muziek van de Beach Boys, dan klinkt toch altijd als een muzikale speeltuin waar ik ook in zou willen vertoeven, hoor. Met die heerlijke percussie, een harpje, gitaren en dan die schone zangharmonietjes. Hoor je ook al in deze Wouldn't It Be Nice?

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
3: Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

het is Take That, die daar ook een schone versie eigenlijk toch wel van gemaakt hebben. In de jaren 90 was dat. Maar hier het origineel, hè? Bee Gees, How Deep Is Your Love. Het is de laatste dag misschien wel dat we zo'n schone temperaturen zullen krijgen als vandaag, tot 25 graden. Dus als je toch zou moeten werken, laat het vandaag misschien even voor wat het is. Laat het vooral over aan Fisher de

Son of My Father. Ik ga het even overlaten dan nu aan de luidsprekers. Dat kan bijna niet anders met deze reach-out nu van 4Dubs. Hey, veel plezier nog op deze schone, schone dinsdagmiddag. En de groetjes aan Raf van Brussel zometeen.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyt verklaart.
4: Internationale trends spelen sowieso een rol. Maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
3: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Rafa.

Vandaag is het blijkbaar Double Cheeseburger Day. Waar halen ze toch? Waar halen ze toch? Ik vond in elk geval een dubbele cheeseburger misschien net iets te ambitieus voor tijdens de middagpauze. Dus ik heb het bescheiden gehouden. Twee pistoleetjes met kaas. En dat is hetzelfde principe eigenlijk, hè? Dubbel en kaas. En vooral ook minder kans dat ik je nu moest presenteren met een klap ketchup op mijn t-shirt. Tot 6 uur. Van harte welkom.

Wat een vertolking, hè? De nummer 16 in onze 60s top 500. My Way van Frank Sinatra uit 69. Vaak gespeeld op uitvaartplechtigheden. En over uitvaarten gesproken. Een triest bericht uit de Franse muziekwereld, want Catherine Ringer is overleden op 68-jarige leeftijd. Samen met Fred Chinchin vormden ze eind jaren 70 het legendarische duo Les Rita Mitsouko, die goed zijn voor zeer eigenzinnige Franse popklassiekers als Marcia Baila, C'est comme ça en Andy. Die Catherine Ringer was een heel opvallende verschijning. Ik vond die vroeger supercool, had ook een beetje punk in zich. Ze had een stem en een stijl die eigenlijk met niemand anders kon verwarren. Na de dood van die Chinchin, Fred, haar collega, in 2007 bleef ze wel muziek maken, Catherine, en optreden. Het was een zeer kleurrijke dame die er dus niet meer is, maar haar muziek blijft gelukkig nog stevig doordansen. En dit is een van die onsterfelijke tracks van Les Rita Mitsouko die ik op mijn 14e levensjaar geweldig vond. 1985 heb ik grijs gedraaid op mijn veel te kleine kamertje. Tot grote ergernis van mijn oudere zus. Een hemelse heldin is ze geworden. Catherine Ringer van

0: zo zou je willen kunnen toveren. Hè? De wereld onderdompelen in een bad vol positiviteit. Steve Miller Band en Abracadabra bij Joe Gold. Na de reclame heb ik een zonnige hit uit 75 voor u klaarstaan. Met een zanger die gewoon zegt hoe hij het graag heeft. Inclusief een volledig achtergrondkoor die dat gewoon bevestigt. In het echte leven krijg je zelden zoveel feedback. Positieve feedback bedoel ik dan.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoopman!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
12: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
16: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
17: Nog even, alles goed.
16: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
18: Come on.
16: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
21: Vandaag iets met pit?
22: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
23: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
24: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Mag ik deze opdragen aan mijn liefste maatje Rani de Koning? Ze stuurde me net dat ze aan het luisteren is. Ah, kippenvel! Ja, ook al lijkt het vandaag weer een zomerse dag met deze temperaturen, toch las ik daar straks het volgende. Nou, wat volgens het artikel de langste zomer ooit was, lijkt Vlaanderen nu ineens collectief zin te krijgen in herfst. De open haard mag weer aan, de dekentjes komen boven en ook de oven krijgt opnieuw werk. Hesperolletjes, stoofpotjes, ovenschotels, laat maar komen. En daar zit blijkbaar meer achter dan alleen het weer. Want zodra de dagen korter en frisser worden, niet vandaag dus, zoeken we vanzelf opnieuw naar warmte, gezelligheid en vertrouwde comfortfood. Ons hoofd schakelt dus eigenlijk automatisch om van soort terrasmodus naar cocoonmodus. Lekker thuis. Maandenlang wilden we zon, terras en barbecue. En nu het eindelijk een beetje frisser wordt vanaf morgen dan, denken we allemaal, waar ligt dat vliezen dekentje en wie maakt er de erwtensoep? Ik vind de herfst ook wel echt wel best oké, zolang we maar niet uitgeregend worden. Hè. Ik vind het een mooi seizoen. Fantastisch heerlijk om in te wandelen 's ochtends. Heb jij hetzelfde gevoel bij de herfst? En wat vind jij er dan zo leuk aan? Of helemaal niet, kan ook, hè? Laat het maar weten in de Joe-app. Daar moet je zijn. Ik ben benieuwd. Samen met Peter Frampton.

0: Randy Crawford en Streetlife. Straks kom je te weten of er meer luisteraars team herfst zijn of eerder team zomer. Na Aretha Franklin, waarbij de achterkant van een plaat blijkbaar voorkantmateriaal werd. Over welke song het gaat, je hoort hem na de reclame.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: De Mist Je Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjoe, dat heb ik gemist.
12: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
13: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
14: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

bijna 40 jaar oud, dat belletje van Anita Ward. En het werkt nog steeds stram, hoor. Na de lange zomer krijgen we blijkbaar massaal weer zin in herfstgezelligheid, las ik daar straks online. Dekentjes, haardvuur, stevig comfortfood. Zodra het frisser en donkerder wordt, schakelen we bijna vanzelf van terrasmodus naar die cocoonmodus. En ik vroeg aan jou, welk seizoen vind jij het leukste? Vind jij de herfst ook zo fijn? Of is het eerder een ander seizoen? Mieke die stuurt, geef mij toch maar terrasweer. Met een dekentje kan ik leven, maar om 5:30 donker? Nee, bedankt. Brit zegt, herfst is mijn favoriete seizoen. Niet te warm, niet te koud en geen pollen. Perfect. Oh, daar kan ik helemaal in komen, Brit. Sophie die stuurt nog, goed kleden, wandeling maken met de hond, het gekraak van de herfstbladeren onder de voeten horen, thuiskomen en een warme chocomelk drinken met een toefje slagroom daarop, Joe Gold opzetten, pantoffels aan en genieten. Love de herfst. Je bent aan het scoren, beste Sophie, met je berichtje. Anneleen is team zomer. Zodra het om 5:00 donker wordt, wil ik emigreren, stuurt ze nog. Sophie stuurt, herfst is mooi, maar alleen als het droog blijft. Want wandelen in de regen is romantisch, maar niet met mijn kapsel. En Mark die stuurt nog, ik hou vooral van de geur buiten in de herfst. Natte bladeren, bos, frisse ochtendlucht. Ik ga er volledig mee akkoord, Mark. Maar we zullen maar gewoon koesteren wat we vandaag nog op ons bord krijgen, zeker.

0: Chubby Checker bij Joe Gold. Na het nieuws heb ik een song voor jou met een titel die heel luchtig klinkt, maar een bijzonder donkere oorsprong heeft. Bob Geldof die hoorde namelijk één bizarre uitspraak in het nieuws en maakte er een van de meest beklijvende songs van 1979 van.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
5: Dat krijg je van Emile Wallais. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
7: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij. Want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren. Zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben. Om te protesteren onder andere tegen stikstof.
6: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
4: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

Ik ga het niet over Nikita hebben, of Nakita, zoals Elton John zingt, maar wel over Melissa. Melissa is namelijk een jonge Française die wel iets heel vreemds ontdekte. Namelijk dat haar gezicht op de lichamen van minstens 20 onbekenden getatoeëerd staat. En dat door foto's die ze ooit zelf gewoon op Instagram had gezet. En zonder haar medeweten liever op andere platformen beland zijn. Zoals Pinterest bijvoorbeeld. En zo liep ze in de kijker bij tatoeëerders die het Pinterest wel eens gebruiken om inspiratie op te doen. In het begin vond ze het nog grappig, maar toen het er steeds meer werden, vond ze het toch een beetje akelig vinden. Dat is begrijpelijk ook, hè? Je verwacht dat je selfies wat likes krijgen, niet dat ze zich ineens permanent op iemands bovenarm gaan nestelen natuurlijk.

0: Zestal minuten lang uitleggen dat je absoluut niet verliefd bent. 10cc die maakte van Ontkenning een van de mooiste slowplaten van de 70s. Na de reclame.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer. Take my love.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
10: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Alleen maar golden hits.

0: Niet voor iedereen een leuke ervaring natuurlijk. Rock the boat, misschien een toeristilletje nemen. Hughes Corporation.
1: Joe Gold.
0: Papegaaienhotel Coco in Westmalle, daar wil ik het over hebben. Die zijn op zoek naar noten voor papegaaien. Walnoten, hazelnoten, kastanjes, alles is welkom. Want voor de vogels zijn dat echte lekkernijen en ze zijn daar lekker lang mee bezig. Voor uitbater Rob krijgt die oproep dit jaar trouwens een extra betekenis. Want vorige herfst kreeg jij zelf letterlijk twee zware noten te kraken, waardoor de werking van het papegaaienhotel Coco een moeilijke periode kende. Maar intussen wordt er opnieuw volop vooruitgekeken en kunnen de papegaaien weer rekenen op hun jaarlijkse herfstvoorraad. Dus heb jij thuis een notenboom die enthousiaster produceert dan jij kan volgen en opeten? Niet laten liggen. In Westmalle zitten er een paar gevleugelde fijnproevertjes klaar. Misschien hebben we er daar wel een papegaai die Jerry heet, of Lee, of misschien wel Louis.

0: 79 is hij ondertussen. En hij zingt dit nog steeds alsof hij 25 is, die Iggy Pop. Wat een trein, dat nummer toch, hè. Lust for Life. Straks, na de reclame, disco op zijn Frans. Inclusief palmbomen, de Nijl en Alexandrië in de tekst. En die Egyptische sfeer was allesbehalve toevallig, want de zanger zelf is in Egypte geboren.
1: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Dit is

Schone muziek, zou mijn tante gezegd hebben. Raindrops keep falling on my head. Het was de nummer 215 in onze 60s top 500. BJ Thomas. Leuk nieuws uit Sportpaleisland. Vooraf, ik moet zeggen, afwasdoomland. Want er is een nieuwe naam toegevoegd aan de line-up van The Night of the Proms. Dat geweldige concert zal 3 avonden plaatsvinden in november 2021 en 22 november in de Afwasdoom in Antwerpen. En het zijn deze heren. We hebben er lang geleden ook eens gestaan, maar komen dus met heel veel plezier terug musiceren met dat gigantisch grote orkest. Orchestral Maneuvers in the Dark. Ik laat nu weer een paar nummers horen. Ja, ik weet natuurlijk niet wat er gespeeld zal worden. Hè. Locomotion is ook van hen, maar ik vermoed dat het volgende wel heel mooi zal klinken met het grote symfonische orkest. Made of Orleans van OMD, maar je kent ze natuurlijk ook van deze monsterhit. Zal er zeker wel bij zitten. Ga maar kijken naar nightoftheproms.be of Afwasdoom. Je komt er wel via alle wegen terecht. Maar ik zou ook wel willen gaan, zeker. OMD, lang geleden, wil ik nog wel eens live zien. Ik heb nog Alicia Bridges voor je klaarstaan en Rupert Holmes.

Ja, hij schreef nog wel andere dingen, die Rupert Holmes. Him bijvoorbeeld. En dan had je die zanger van The Who, die met vuur en rock'n'roll en met zijn microfoon stond te zwaaien op podia. Die heeft ook wel andere dingen gedaan. Prachtige song geschreven trouwens, die ik nu aan jou mag voorstellen, want je kent hem wel, hè? Giving It All Away van Roger Daltrey. En dan nog Helen Shapiro bij Joker.

0: Zelfs wie op school na 3 lessen Frans al afhaakte, kent die ene Franse zin en je mag hem na het nieuws nog eens meezingen.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Emil Wallaïs, die heeft dat voor jou.
2: Goedemiddag. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Het is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
1: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

melodie die klonk zo vanzelfsprekend dat Paul McCartney wekenlang aan mensen vroeg: ken je dit ergens van? Want hij vreesde dat zijn onderbewustzijn een bestaande melodie had gekopieerd. Toen niemand zei dat te herkennen, begon hij te geloven dat het echt van hem was. Dat vind ik toch wel een strafverhaal. Voor zo'n wereldhit, zeg. De Actua-plaat komt eraan. Jij mag weer een 60s, 70s of 80s plaat ophangen aan een stukje Actua dat ik je zo meteen zal voorlezen na deze.

0: Ik zou het zeker niet doen naar het westen trekken, want vanuit het westen komen de buien vanavond om deze heel mooie dag een beetje in mineur te gaan afsluiten. Maar zwart, hè? Is goed voor de plantjes en de bloemetjes zeker?
1: De Actuaplaat.
0: Paus Leo de 14e die blijkt niet alleen thuis te zijn in geloofszaken, maar ook in heel aardse problemen. Dat las ik daar straks. Zijn broer John, want hij heeft dus een broer, die vertelde gisteren in een interview dat Leo hem vroeger hielp met zijn belastingsaangifte en ook regelmatig opdraafde wanneer de computer weer eens moeilijk deed. Volgens zijn broer is dat typisch voor paus Leo. De paus die staat binnen de familie trouwens al jaren bekend als een echte handige Harry. Nog voor hij tot paus werd gekozen, stond hij tijdens zijn jaren als missionaris in Peru. Peru liever al als... Allez, zeg graf. In Peru al bekend als iemand die auto's kon repareren. Dus ja, voor de wereld is hij dus de paus. Maar voor zijn broer blijft hij vooral ook gewoon die handige kerel die zegt... Kom, geef maar hier, ik zal er wel eens naar kijken. Van het Vaticaan tot vastgelopen laptops, paus Leo is the man. Ik vind trouwens dat hij een hele fijne kop heeft, die paus Leo de 14e. Jij mag daar een plaat aan ophangen en liefst een uit de 60s, 70s of 80s. En die mag je mij doorsturen in de Joe-app. En dan ga ik straks alles eens oplijsten en er eentje uitkiezen die ik dan zal draaien.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
9: Wauw!
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
10: Wauw!
8: Van Vibra.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

gauw zet, roep je bij cricket wanneer je vindt dat de tegenstander eruit ligt. En die sherbet die paste dat handig toe op een relatie vreemdgaan, betrapt en hup. Naar de kleedkamer. Relatietherapie op zijn Australisch is dat eigenlijk. Sherbet bij Joe Cole. Jullie hebben weer fijne suggesties doorgestuurd in de Joe-app wat de Actua-plaat betreft. Ik ga er zo meteen eens door. En we hebben er eentje gekozen dat ik integraal zal draaien.

0: boze mannen mag je niet onderbreken natuurlijk.
1: De Actua-plaat.
0: Pink Floyd en Brick in the Wall. Paus Leo de 14e blijkt niet alleen thuis te zijn in geloofszaken, maar ook in heel aardse problemen. Zijn broer John die vertelde gisteren in een interview dat Leo hem vroeger hielp met zijn belastingaangifte en ook regelmatig opdraafde wanneer de computer weer eens moeilijk deed. Volgens zijn broer is dat dus typisch voor Leo. De paus die staat binnen de familie al jaren bekend als een echte handige Harry. Nog voor hij tot paus werd gekozen, stond hij tijdens zijn jaren als missionaris in Peru bekend als iemand die auto's kon repareren. Dus ja, voor de hele wereld is hij de paus, maar voor zijn broer blijft hij namelijk ook gewoon die handige kerel die zegt: kom, geef eens hier, ik zal wel eens kijken. Van het Vaticaan tot vastgelopen laptops liever. Paus Leo is gewoon de man. Dit zijn jullie suggesties. Patrick, die dacht aan deze. The Worker voor van Fisher Z. Z liever voor de handige Harry. Ja, Leo zal je wel komen helpen. Billy Swan. Dat was de suggestie van Marleen. Leun maar op mij als je het moeilijk hebt. Dat doen broers ook natuurlijk. Bill Withers, Lean On Me voor Steffi. Belastingaangifte, computer kapot. Ik ben er als je broer. De Jackson 5, I'll Be There, was een suggestie van Bruno. My life. Twee broers met verschillende levenspaden. De ene wordt paus en de andere belt hem voor computerhulp. Dat was reden genoeg voor Jan om Billy Joel en My Life te suggereren. Leo, je stapt de pas om 4 uur in bed. Ja. Het heeft niets met alcohol te doen, maar misschien drinkt hij ook wel graag een glaasje, stuurt Ronnie nog. Maar de plaat van Ria Valk, Leo, kwam spontaan bij me op. Bel je broer en hij springt je bij. Reach out, I'll be there, 4Tops, suggestie van Geert. Got to get you into my life van Beatles. Voor sommigen is dat een geliefde, voor anderen de broer die hen komt helpen. Voor Mark waren dat de Beatles. Maar we gaan voor een plaat gesuggereerd door Tim, Patrick en Mieke. En ja, het is eigenlijk gewoon letterlijk de broer die klaarstaat om te helpen. Hartelijk dank voor jullie fijne suggesties. De

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
4: Zeg, senior of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, het is wel broek teruggaan.
3: De buren?
5: Zeg, is dat een hert?
6: Nee, dat is een everzwijn.
3: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

geschreven door Bruce Springsteen, zegt Edwin in de Joab Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. En er zou een Gentse versie van bestaan ook. En Tongs begosten ze te vrijen. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar wat. Tongs begosten ze te vrijen. Dat zou daar een heel leuke Gentse versie van zijn. Ik zal het eens een keer opzoeken, beste Edwin. Over Gent gesproken trouwens. Gent wil komaf maken met brullende motoren en knallende uitlaten. Ze onderzoekt daarom de inzet van zogenaamde geluidsflitspalen. Dus toestellen die niet kijken hoe snel je rijdt, maar meten hoeveel lawaai je maakt. Dus wie met de motor of de auto door de straat dendert alsof hij aan de start van Francorchamps staat, die zou dus automatisch betrapt kunnen worden. Het idee bestaat al in verschillende Europese steden, maar juridisch en technisch moet er nog een beetje uitgeklaard worden voor zulke boetes hier echt kunnen worden uitgeschreven. Dus binnenkort niet alleen opletten voor je snelheid in Gent, moet je altijd doen, maar dus ook voor het volume van je motor of je auto. Ik vind dat eerlijk gezegd fantastisch. Ik woon in Kontig en zo 's nachts hoor je daar gewoon auto's en motos racen in de buurt. Dat moet toch geweten zijn bij de politiediensten? Ik begrijp dat niet. Ah. Losers zijn het!

Hey St. Peter van Flash in the Pan, geniet van wat jij vanavond in de pan gaat smijten. Smakelijk eten als je nog niet gegeten hebt. Geniet van deze nazomerse avond en wij horen elkaar.

0: in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeie avond. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jette heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui. Minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
1: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
16: Dit is 60s at 6.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan. Met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
8: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: golden hits uit de jaren 60.
1: Dit is 60s at 6. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja,
7: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
9: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
8: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
10: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
8: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
1: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
10: Dit is 70s at 7. Ciao.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Alleen maar golden hits uit de jaren 70. Dit

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op het EK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn. Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
3: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is het een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
4: We willen ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat. Maar men onderzoekt toch ook, en misschien nog veel meer, of het niet uit Nederland zelf komt. Want er zijn toch ook wel signalen dat het daar zeker online in groepen oproepen circuleerde om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
1: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 6:15 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.